straks het deluge. En na je nacht gaan maar het niet om. Ze zeven af, we slechten die straat. Zou je laten, de loyers, ze zeven.